0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes. Wat leuk dat je weer luistert naar De Verrekijker, een programma van Radio Eemland 1. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag, wat is dat eigenlijk? Het heeft te maken met vrijheid. Vandaag gaan we ook een gedeelte lezen uit de Bijbel over het volk Israël dat in vrijheid kwam. Vrijheid is eigenlijk een woord dat voor de hele wereld, voor alle mensen op de aarde, een heel belangrijk woord is, een belangrijke betekenis heeft. Nou, ik zou zeggen, blijf maar lekker luisteren. We hebben natuurlijk ook, zoals altijd, weer veel muziek. En samen met Malte verzorg ik dit keer deze aflevering. Ik hoop dat je veel luisterplezier zal hebben. Hier komt het eerste lied.

Jullie voorlezen uit de Bijbel, uit het boek Exodus hoofdstuk 13. Mozes zei tegen het volk: dit is een dag die wij altijd moeten blijven gedenken. De dag dat de Heer ons uit Egypte en uit de slavernij heeft bevrijd. De Heere heeft ons met veel wonderen bevrijd en daarom mag er niets gezuurd worden gegeten. Deze dag waarop wij vertrekken is de 10e dag van de maand Abib. Dat is de dag van de uittocht van Egypte, waarop de Heere ons naar het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten heeft gebracht. Dat is het land dat hij heeft beloofd aan onze voorouders, een land dat overvloeit van melk en honing. 7 dagen lang moet je ongezuurd brood eten en mag er niets gezuurd gegeten worden in het huis of zelfs in het land. Op de 7e dag zal er een groot feest voor de Heere worden gevierd. Die dag moet iedere vader aan zijn zoon uitleggen: dit feest vier ik als herinnering aan wat de Heere heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Deze jaarlijkse feestweek zal u kenmerken als het unieke volk van de Heere. Alsof er een merk op uw handen en voorhoofden was als een teken dat u aan de Heere toebehoort. En laat de voorschriften van de Heere dan duidelijk zijn. Vier dit feest dus elk jaar op de daarvoor vastgestelde tijd. Wanneer de Heere ons naar het land heeft gebracht dat hij lang geleden aan onze voorouders heeft beloofd en waar de Kanaanieten nu wonen, onthoud dan dat alle oudste zonen en eerstgeborenen van de dieren aan de Heere toebehoren. En geef die ook aan hem, dat ze hem zullen dienen. Een eerstgeborene van de ezels. En zo is het ook vandaag voor ons. Ook wij vieren elk jaar opnieuw op 4 mei, dat hebben we net herdacht, dat was de dodenherdenking. Tijdens oorlogen sterven helaas veel doden. Maar dan komt 5 mei, de bevrijdingsdag. Ook wij in Nederland hebben bevrijdingsdag meegemaakt in 1945 na de Tweede Wereldoorlog. Ook vandaag zijn er veel vluchtelingen in ons land. Mensen uit Syrië of uit Irak, uit Afrikaanse landen. Overal op de wereld zijn er in verschillende landen oorlogen geweest of nog oorlogen. Of dat mensen bijna oorlogen krijgen in hun land. Ik hoop dat jij, dat ik, geen oorlog hoef mee te maken. En als jij die luistert wel een oorlog heeft meegemaakt, weet je, dan mag je weten dat er een God is in de hemel die om ons geeft en die ons wil helpen. Je kan oorlog hebben van buitenaf. Oorlog in het land. Mensen die vechten. Om macht, om geld, om eer. Maar je kan ook hebben oorlog in je hoofd. Daar gaat het volgende lied over.

In hoofdstuk 13 van Exodus hebben we een klein stukje gelezen waarop God zei dat ze het feest elke keer moesten vieren. In hoofdstuk 15 lezen we over het feest. Als je feest viert, ga je liederen zingen. Dan ga je juichen. Dan ga je met vlaggen wapperen of door de straat, ook in ons land. Onze vlag hangt uit. Ik ga een klein stukje voorlezen uit Exodus hoofdstuk 15. Mozes en de andere Israëlieten zongen dit lied voor de Heere. Ik wil een lied voor de Heere zingen, want hij heeft een machtige overwinning behaald. De ruiters en de paarden liet hij in de zee. De Heere geeft mij kracht en een reden om te zingen, om feest te vieren. Hij heeft mij laten overwinnen. Hij is mijn God en hem zal ik prijzen. Hij is mijn vaders God en hem zal ik verheerlijken. De Heere is een oorlogsheld. Zijn naam is Heere. Farao's wagen en zijn leger liet hij in de zee vergaan. De beroemdste strijders verdronken. Golven bedekten hen, terwijl zij als een steen naar de bodem zonken. Uw rechterhand, Heere, heeft een enorme kracht. Uw rechterhand vernietigde al onze vijanden. In uw majesteit vaagt u alle weg. Die durft te opstaan tegen ons en tegen u. Uw toorn was als een vuur dat stro verbrandt. De adem van uw neus stuwde wateren op en zij rezen op als muren langs ons pad. Het woelige water kwam midden in de zee tot stilstand.

Toen liet Mozes de Israëlieten bij de Schelfzee opbreken en zij trokken verder naar de woestijn Shur. 3 dagen lang vertrokken zij door de woestijn zonder water te vinden. Zij kwamen daar aan in Mara, maar konden het water niet drinken omdat het bitter was. Het volk keerde zich als één man tegen Mozes. En Mozes was dus die hun eerst met Gods kracht uit het land Egypte, waar ze slaven waren, de vrijheid had gegeven. Ze zeiden tegen Mozes, waar halen wij nu water vandaan? Mozes vroeg hulp aan God en de Heer wees hem een stuk hout aan. Mozes wierp het hout in het water en het water werd weer zoet. En daar bij Mara zei de Heer tegen het volk, dit zijn de regels die ik jullie wil geven om te kijken hoe ver jullie mij willen dienen. Hij zei, als je naar de stem van de Heere, je God, luistert en hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen, dan zal ik niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Want ik ben de Heere, je heelmeester, je geneesheer. Daarna kwamen zij bij Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Daar sloegen zij hun kamp op bij het water.

Maar soms beseffen we ons dat niet. En gaan we mopperen en denken we, oh, ik wou dit, ik wou dat. Daarom is het zo belangrijk om je altijd te beseffen dat we het zo goed hebben, die dankbaarheid, dat we in een vrij land leven. Weet je dat er heel veel kinderen, heel veel mensen zijn wereldwijd die geen dak boven hun hoofd hebben, geen schoon water, die niet naar school kunnen om te leren. Misschien denk je, alweer naar school. Maar zoveel kinderen, zoveel mensen op de wereld zouden jouw plaats willen hebben. Die zouden naar school willen gaan. Bedenk dat maar. Denk er maar goed over na. Als je dit vandaag hoort en het is bevrijdingsdag, dat je dankbaar mag zijn voor de vrijheid in ons land. Maar bovenal wil ik je meegeven dat er vrijheid is voor je hart, voor van binnen. Dat je altijd diepe vrede en vreugde mag hebben. Ook al lijkt het niet altijd zo fijn te gaan. En dat is door de Heere Jezus. Nou, gaan we gauw weer luisteren naar een volgend lied.

0: Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. Heb je misschien nog vragen over deze uitzending of over het geloven in het algemeen? Dan kun je ons natuurlijk altijd mailen. Je kan je mail sturen naar
1: verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1 en dan is de 1 een cijfertje en dan apenstaartje@gmail.com.
0: Dan willen we graag proberen om je op vragen in te gaan en jou een passend antwoord te geven. Heel erg bedankt voor het luisteren. Het was reuze gezellig. En alvast tot de volgende keer.
1: Doei!
0: Doei!

Het thema is dit keer Leid mij, Heer. U bent mijn hulp, Heer. Nog voordat ik aan de dag begin, kom ik bij u. En u bent mijn anker, Heer. Dat zingt Remco Hackert op de cd Mijn hulp is van u. U bent mijn hulp, Heer.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dit is de dag van zijn liefde voor de rijken en armen. Dat staat op de cd All Together, Still in Love.

Alles is onzeker en de toekomst onbekend. Wijs mij en leid mij de weg die ik mag gaan. Alles is bij u bekend. Dat wordt op de cd in uw aanwezigheid gezongen door de Choir Company. Leid mij, Heer.

Niets is vergelijkbaar. Uw nabijheid is geen schaduw. Alleen door uw bloed en uw genade mag ik bij u horen. Staat op de cd, zing een nieuw lied. Offer van aanbidding.

Jezus pakte mijn hand en redde mij. We kunnen het niet alleen. Er staat op een cd Glory of Gospels, een ouwetje. Maar heel mooi, We Cannot Stand Alone.

I want to worship you. Ik wil u loven en prijzen. En daarom wil ik zingen en bidden voor uw heilige naam. U bent de Allerhoogste. Er staat op CD Israëls Hoop. I want to worship you.

luisterde naar het programma Zingende Wijs met de verschillende soorten muziek. We hopen dat u weer genoten heeft en de volgende keer weer op ons afstemt. Shalom over uw leven.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Michael W. Smith. Rebecca St. James. Heel anders weer. A Cradle Prayer. Een wiegelied voor een redder. Een beetje een kerstlied eigenlijk. Een heerlijke vriend, onze Jezus. Ik hou van u, u bent mijn leven.

The Cradle Prayer van Rebecca St. James. Rebecca St. James, een hele bekende zangeres. Haar echte naam was Rebecca Jean Smallbone. Geboren in Sydney, 77. Een bekende Amerikaanse gospelzangeres. Naast zangeres is ze ook schrijfster en actrice. Ze wordt onder haar fans vooral gewaardeerd om de duidelijke christelijke boodschap van haar songteksten die ze voor het grootste deel zelf schrijft. Draaien we nog een nummer van haar. Yes, I Believe in God. Is een iets minder rustig nummer om het zachtjes te zeggen. Wat de kosten ook mogen zijn, vanaf deze dag tot in eeuwigheid wil ik de weg naar God volgen. Want ik geloof in God, ik heb de weg gevonden en daar schaam ik me niet voor.

0: Yes, I believe in God. Rebecca St. James.
1: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
0: een verzameld CD, Celtic Expressions, I'm the Great Son, Artiest Onbekend. Maar betekent ik ben jullie God en ik zoek het beste voor mijn kinderen, maar ja, jullie zoeken mij vaak niet.

I'm the Great Sun. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Een rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Ja, het volgende is Shout to the Lord van Expressions of Worship. God is Good, een album uit 1998. Jezus, mijn verlosser, mijn rust, mijn schuilplaats. Heel bekend van radio en tv.

Shine, Jesus, Shine is ook heel bekend van radio en tv, net als het vorige nummer. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze hart in vuur en vlam. Een bekende tune van de EO.

Jesus Put This Song van een verzamel-CD ook weer, Classic Songs. Ook geen artiest van bekend. Komt helaas met verzamel-CD's vaak voor dat de artiesten niet bekend zijn. Het gaat ook om de muziek en niet om de artiest. Het nummer gaat over Jezus die dit lied in ons hart heeft gegeven. Jesus Put This Song.

My Lips Shall Praise You. Ook van dezelfde verzamelcd, alleen is dit volume 2. De vorige was van volume 1. Een mooi live nummer. We hebben een naam boven alle namen. Jezus Christus is koning.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. We gaan er nu uit voor het nieuws. Volgende week hopen we weer te zijn. We gaan eruit met The Wedding Song. Een instrumentaal nummer van de Don March Orchestra. Het gaat over de bruiloft van het lam. Tot volgende week.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dan volgt nu een uur gospel en worship in Alternative Nonstop.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: Good morning, y'all. Fijn dat je weer luistert naar Country Vibes. Vanochtend neem ik je mee op reis. Geen rechte weg, maar zo'n slingerende weg door het leven zelf. Een weg die ergens in de bergen begint, waar de lucht nog schoon is, waar muziek nog puur klinkt. En waar het leven misschien eenvoudiger lijkt dan het uiteindelijk toch blijkt te zijn. We beginnen op zo'n plek waar het allemaal nog klopt. Waar je bijna zou denken, als het maar altijd zo kon blijven. Mountain Music van Alabama.

Ja, dat is zo'n nummer dat meteen een wereld oproept. Hè? Je ziet het gewoon voor je. Bergen, de veranda's, familie om je heen en het eenvoudige leven dat ergens ook rijk voelt. Maar vanuit zo'n wereld ga je verder kijken. En dan komen we bij Hungry Eyes van Merle Haggard. Dat is geen vrolijk liedje over ambitie of succes. Dat is een terugblik naar armoede. Naar een jeugd waarin gebrek geen uitzondering was, maar gewoon de realiteit van elke dag. En die hungry eyes, dat zijn niet alleen ogen die honger hebben. Dat zijn ogen die geleerd hebben om te verlangen. Ogen die kijken naar wat er niet is. En die daardoor een mens vormen voor de rest van zijn leven. Hungry Eyes van Merle Haggard.

Ja, ja, zo'n lied over tekorten en schaarste. En daarna komt een lied over dankbaarheid ineens veel sterker binnen. Want echte dankbaarheid, dat ontstaat meestal niet bij mensen die alles vanzelf al hebben gehad. Die groeit juist bij mensen die weten wat het is om iets niet te hebben. Die geleerd hebben dat het leven je niets verschuldigd is. Thank you Lord is daarom geen oppervlakkig bedankje. Het is de reactie van iemand die beseft wat goed is in mijn leven, dat heb ik ontvangen. En dat geeft een andere houding. Geen vanzelfsprekendheid, maar erkenning. Geen controle, maar afhankelijkheid. Geen eisen, maar dankbaarheid. Thank you Lord van Chris Els.

0: Ja, het leven blijft natuurlijk niet stilstaan hè, bij dankbaarheid. Want vroeg of laat gaat de mens toch weer op weg, op zoek naar toch nog een beetje meer. En dat mag. Soms letterlijk, soms innerlijk op zoek. En dan komen we bij een van de bekendste songs uit het genre. Me and Bobby McGee klinkt aan de oppervlakte als vrijheid, als zwerven, als leven zonder ketenen. Maar onder dat vrije gevoel zit ook iets tragisch. Want die gedachte dat vrijheid niets anders betekent dan dat je niets meer te verliezen hebt, dat klinkt stoer. Maar er zit leegte in, verlies. Iets wat je door de vingers glipt. De song is niet alleen een lofzang op de open weg. Het is ook een lied over wat die open weg je kan kosten. Me and Bobby McGee van Kris Kristofferson.
1: Sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay.
2: Well, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Ja, is Bobby kwijt. Ja, maar wat een verschil gaan we zien in het volgende nummer. We hoorden net iemand onderweg met Bobby McGee, zoekend en reizend. Denkend dat hij een band met haar heeft en opeens is ze weg. En nu gaan we naar een song luisteren die Me and God. Dat gaat over een hele andere relatie. Een waarin de een niet kiest om de ander in de steek te laten. Een team dat wel ijzersterk is. Geen grote theologische verhandelingen, maar gewoon ik en God, nabijheid, relatie. Het maakt geloof niet ingewikkeld, maar praktisch. Alsof Josh Turner, die het zingt, zegt: hier is er één waar je wel van op aan kunt. Me and God, Josh Turner.

Oké, ja, we zijn nog steeds op reis, hè? En we maken nu een scherpe bocht. Van het persoonlijke en geestelijke naar een van de bekendste meezingers uit de country. Josh Turner, die net zong, die heeft Friends in High Places, zou je kunnen zeggen. Maar we gaan nu naar Friends in Low Places van Garth Brooks. Als je goed luistert, zit er meer onder dan alleen maar lol en bierglazen. De kern is afwijzing. Hij past niet in die keurige bovenlaag. En dan zegt hij als het ware, oké, dan ga ik naar de plek waar ik wel hoor. Ik mag dan wel geen vrienden in high places hebben, maar wel in low places. Bij de mensen die niet hoogdravend zijn, maar echt. Friends in low places.

Ja, als we dan toch bij de gewone mensen zijn, dan kom je al snel terecht op zo'n avond waarop alles even los mag. Louisiana Saturday Night brengt ons daar. Warm, levendig, vol beweging, vol sfeer. Je hoort bijna de veranda, de lichten, het stof, de muziek, de mensen. De song vertelt dat vreugde vaak heel lokaal en heel eenvoudig is. Gewoon, mensen bij elkaar. Een zaterdagavond waarop je even op adem komt. Of juist tekort komt. Een avond waarop het leven even licht voelt. Louisiana, Saturday Night, Mel McDaniel.

Ja, dat was gezellig, moet ik gewoon toegeven. Maar tussen gezelligheid en ellende loopt een grens. Tussen gebruik en misbruik ook. Angels en alcohol laat het scherp zien. Dit is geen gezellig drinkliedje. Dit is een verhaal over hoe te veel alcohol je langzaam alles kan kosten. Je weet dat het goed is, maar je blijft toch kiezen voor wat je afbreekt. En uiteindelijk raakt dat niet alleen jou, maar ook je relatie. Het kan je jouw eigen engeltje kosten. Want engelen en alcohol, dat kan je niet mixen. Angels en alcohol van Alan Jackson.

Oké, ja, nou goed, dus rustig je borreltje nemen, maar ja, wil weten waar je grens is, zou ik zeggen. Nou ja, na zulke feestnummers is het bijna alsof Don Williams ons even tot rust wil brengen in Tulsa. De stad Tulsa. In Tulsa gaat namelijk maar 12 uur in een etmo. Het is te sloom. En hij vindt dat niks. Hij denkt, ik stap op. Ik ga naar Hollywood. Want daar gebeurt het. Daar is leven. En ik word beroemd. Maar niemand wil zijn liedjes. En bij de film staat er ook al niemand op hem te wachten. En het is alleen maar jachten en jagen en het levert uiteindelijk niks op. Nou ja, dan toch maar terug naar de Tulsa-tijd. Dat was misschien uiteindelijk toch ook weer niet zo slecht. Tulsa Time van Don Williams.

Ja, dan is toch maar weer terug naar Tulsa. Maar weet je, het blijft toch kriebelen, hè? En in ieder geval voor de man van Tammy Wynette. Steeds weer ergens anders heen, op zoek naar geluk. En zij moet maar mee, achter zijn dromen aan. Steeds weer of het gras aan de andere kant niet toch groener is. Dan maar naar Texas, Utah. Oh, een goudmijn in Alaska. Ja, die bleek er dus niet te zijn. En dat boerderijtje in Nebraska, nou, dat werd ook al niks. En zij gaat maar mee, zonder klagen. Trouw als ze is. Of is ze zwak? Het valt niet mee om met zo'n dromer te leven. My Illusive Dreams van Tammy Wynette.

En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Porter Wagoner. Dat was ook zo'n oude country zanger. Porter Wagoner met een lied dat bijna klinkt als een antwoord op alles wat we hiervoor voorbij hebben zien komen. Want na zoeken, najagen, verliezen en verlangen blijft uiteindelijk die ene vraag over wat maakt een mens nou werkelijk rijk. Zijn song A Satisfied Mind zegt: het gaat niet om bezit. Het gaat niet om status. Het gaat helemaal niet om de dingen die je kunt optellen. Maar het gaat om tevredenheid, om innerlijke rust. En dit lied draait het om. Het zegt: misschien heb je niet meer nodig, maar iets anders. Een ander hart. A Satisfied Mind van Porter Wagoner.

Ja, dat was Porter Wagoner. Een oude grootheid. Porter Wagoner, die we dus net gehoord hebben, die heeft trouwens Dolly Parton feitelijk in het countryzadel gehesen. Hij stelde haar aan het grote publiek voor en hij heeft lang samen met haar opgetreden. Ze trad vaak ook in zijn shows op. Maar begin de 70er jaren ging Dolly Parton solo. En dat was wel even een dingetje tussen die twee. Dat had Porter niet verwacht, denk ik, of zo. Maar nee, het wrong. Met I Will Always Love You maakt Dolly Parton nu aan Porter duidelijk dat haar vertrek geen gevolgen heeft voor hun vriendschapsrelatie. Ze zal altijd van hem blijven houden, maar met liefde die loslaat. I Will Always Love You, Dolly Parton.

Ja, I will always, always love you, maar ik ga wel weg. Nou ja, dan is het mooi dat nu Randy Travis komt met een lied dat de andere kant van de liefde laat horen. Waar Dolly zingt over liefde die loslaat, zingt Randy over liefde die blijft. Over trouw, over volhouden, over een belofte die verder gaat dan het gevoel van het moment. Forever and ever, amen, gaat over liefde die zegt, ik ben er morgen ook nog. En overmorgen, en ook daarna. In een tijd waarin veel relaties draaien om gevoel, klinkt dat bijna ouderwets. Maar ook heel waardevol. Oh ja, en als je je afvraagt waar dat amen op slaat, dat betekent, en zo is het. Forever and ever, amen, Randy Travis.

Nou, na al die verhalen, al die emoties, al die lessen uit het leven, sluiten we af met pure beweging. Orange Blossom Special. Het is zo'n nummer dat niet eerst toestemming vraagt. Het dendert gewoon binnen. Vaart, virtuositeit, energie. Alsof na alle overdenking het leven zelf weer in beweging komt. Gewoon muziek die je meesleept. Luister je volgende keer weer. I'm looking forward to it. Be blessed. Orange Blossom Special. The Charlie Daniels Band.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1. Base.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dit is Station C met een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.
1: Gedachten dwalen door mijn hoofd. De dorst naar liefde schreeuwt in mijn ziel. De pijn en eenzaamheid, ze zijn nog niet gedoofd.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen. Het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen en praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: de studio zitten Ineke Veldkamp en Malte Westheide. Mijn naam is Lina Hederik. Yvonne Westheide verzorgde de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel dus, en gaan nu verder met Psalm 118. Zou jij willen beginnen te lezen tot en met 4 eerst maar even?
1: Oké. Een feestzang na verlossing staat erboven, uit de NBG. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Laat Heere Vrezen nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid.
0: Ja, ik dacht, vrezen wij de Heere? Laten we het dan met elkaar even zeggen, met z'n vieren. Zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Oké, dan mag je nou verder.
1: Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? De Heere is met mij onder mijn helpers. Daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
0: Dank je wel. Wil jij het nu lezen in het boek, Malte?
2: Jazeker. Prijs de Heere, want hij is een goede God. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat eerst het volk van Israël zeggen. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat dan het nageslacht van Aaron zeggen. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Heere zeggen. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Toen ik het heel moeilijk had, heb ik de Heere aangeroepen. Hij heeft mij geantwoord en mij bevrijd. Ik kon het allemaal weer aan. De Heere is dicht bij mij. Ik ben nergens meer bang voor. Want wat kan een mens mij nu nog aandoen? De Heere is dicht bij hem en mijn vrienden. Daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.
0: Ja, mooi.
2: Ja, hè?
0: Het is toch weer anders, hè?
2: Ja.
0: Even een duidelijk geluid.
2: Ja.
0: Dat is het mooie ervan. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hoe zou je die goede tierenheid uit willen drukken?
1: Allesomvattend.
2: Ja, zijn goedheid. Ja, dus het boek zegt zijn goedheid en zijn liefde. Ja. Het is natuurlijk, ik denk, door zijn overweldigende, allesomvattende liefde, heeft hij het allerbeste voor ons in petto.
0: Ja.
2: En dat is zijn goedheid.
0: Ja.
2: Het is bijna niet uit te drukken natuurlijk. Nee. Hè? Ik probeer de woorden aan te geven, maar ja, zijn goedheid gaat ons eigen verstand verre te boven. Ja. Als wij maar een kleine openbaring krijgen van zijn goedheid, zou het ons al veranderen.
0: Absoluut. Ja. Ik heb wel eens horen zeggen, hij tiert van goedheid. Goede tierenheid. Hij tiert van goedheid.
1: Tieren, ja. Ja.
0: Hij tiert van goedheid.
1: Ja, je kan tieren van boosheid en je kan tieren van goedheid.
0: Ja, ja. Ja. Ja, als iemand boos is, een tier.
1: Die kan echt tieren, hoor.
0: Nou, dan daar wil je niet bij zijn.
2: Ja. Nou, dan word je een tiran.
0: Ja, dan hoor je een tiran.
1: Daar komen al die woorden vandaan.
0: Ja, daar komen die woorden vandaan.
2: Weet ik niet. Maar
0: nee, dan kun je beter hebben dat zijn goedheid nooit ophoudt.
1: Ja.
0: Daar wil je bij zijn. Bij zijn goedheid, daar wil je bij zijn.
2: Ja. Ik vind het mooi dat er in de staat voor eeuwig.
0: Ja.
2: Voor eeuwig is hij goed. Omdat God gewoon goed is. Dus hij is ook niet een God die verandert.
1: Nee.
2: Hij is dezelfde. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid.
1: Hij blijft dezelfde.
2: Hij blijft dezelfde. Ja. Hij is dezelfde en blijft dezelfde. Zo is het.
1: En als het goed is, veranderen wij door hem. Hey, dat is een doordenkertje.
0: Ja. Ja, maar dat is goed.
1: Ja.
0: En je verandert door hem.
1: Ja, toch?
0: Dat is geen vraag meer. Ja,
1: ja.
0: Dat is echt zo, ja.
2: Ja.
1: Maar hij verandert niet.
0: Hij verandert niet.
2: Nee.
1: Hij is goede tieren.
2: Ja.
1: Hij is de belofte tot een eeuwigheid. Ja, en als je zegt eeuwigheid, het is nou wel een mooi woord eigenlijk, hè?
0: Je houdt nooit op, hè?
1: Nee.
0: Houdt nooit op.
2: Nee.
0: Voor eeuwig. En 8. Hij is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Ik denk dat we dat ook allemaal wel hebben moeten leren.
1: Ja.
0: Dat je niet op mensen bouwt. Ja. Dat je echt op God bouwt, hè?
2: Ja.
0: En dan staat het nog een keer. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen. Dat is nog een stapje hoger. Te vertrouwen.
1: Ja.
0: Dat heb ik zelf ook echt moeten leren. Ik had de mensen heel hoog. Ik had ze heel hoog.
2: Ja.
1: Je zet ze zelf
0: zijn
1: een voetstuk,
0: toch je broeders
1: hè?
0: En zusters. Ja. En dan had ik daar zo'n vertrouwen in.
2: Ja.
0: En dan kom je toch in teleurstelling terecht. En God wil dat we... Hij is boven... boven iedereen. En we moeten op hem vertrouwen. Dat ik echt met tranen moet leren, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, ik ben nog steeds mee bezig om dat... mij eigen te maken. Ja. Maar
0: Je hebt het nooit helemaal in je zak, hè?
2: Nee.
0: Want dat is gewoon zo. We zijn onderweg en niemand is er nog. Maar goed, vroeger had ik dat heel sterk. En daar heb ik echt een andere weg van genomen, hoor. En nou heb ik dat niet meer zo hoog. Ik heb de mensen niet meer zo hoog. Terwijl ik ze toch eerbiedig.
1: Ja.
0: Dat is wat anders.
2: Ja.
0: Je kunt je eerbiedigen.
2: Ja. Eren, maar niet aanbidden.
0: Eren, maar God boven mensen stellen.
2: Ja, precies.
0: Dat is een verschil.
2: Ja, want hij komt al onze aanbidding komt hij toe.
0: Ja.
2: God toe.
0: Ja.
2: En niet de mens.
0: Nee. Nee.
2: Want mens is maar een schepsel. En hij is de schepper.
0: Kijk, want er staat toch, de Heer is met mij onder mijn helpers. Dus we hebben elkaar nodig.
2: Mooi.
0: Dat is het nou.
2: Mooi.
0: Ja, dat is het. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, het ene sluit het ander niet uit. Ja. We mogen...
0: Het blijft altijd.
2: Ja, precies. We mogen wel hulp vinden bij mensen. Daar gaat het niet om.
0: Nee.
2: Maar als we het maar van de Heer verwachten.
0: Amen.
1: Hij stuurt mensen.
2: Ja.
0: Ook.
2: Ook dat.
0: Ja, ook dat.
2: Ook dat mogen we accepteren en mogen we leren te ontvangen.
0: Als van God zijnde.
2: Als van God zijnde, ja dat is ook mooi. Ja. Vind ik mooi.
0: Ja. Ja. En daar ben ik toch hem hoger achter dan de mensen. Zodat we niet, als het teleurstelling komt, in een diep gat vallen.
1: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Maar juist op hem blijven vertrouwen. Wilde iemand er nog meer wat van zeggen? Anders gaan we verder lezen.
1: Ja. Het is wel duidelijk eigenlijk.
0: Er staat ook weer, de Heer is met mij, ik zal niet vrezen.
1: Nee.
0: Wat zou een mens mij doen?
1: Ja.
0: En dat is ook iedere keer dat je moet leren in omstandigheden. Je wordt beproefd en dan komt er angst op je af. Dat kan best. En dan moeten we iedere keer toch op God vertrouwen.
1: Ja.
0: En de leugens van ons afschudden.
1: Nou ja,
0: dat is een hele weg.
1: Er staat hier ook over die edelen. Nou ja, dan moet ik denken aan de politiek ook.
0: Okay.
1: Ja, wat toch ook een item is, hè? Over hoe de politiek bezig is.
0: Okay.
1: En elkaar af te troeven. En de een weet het beter dan de ander. Dan denk ik ook van, wij bidden voor vertrouwen over ons land. Maar we bidden ook dat in de politiek de mensen ook God vertrouwen daarin.
0: Ja.
1: En dat we niet onze eigen weg gaan hierin. En ik... Ik denk dat we elke dag daarin beproefd worden. Ik moet altijd denken, als je op televisie wel eens ziet dat er zo'n band aanbeden wordt. Weet je, dat ze helemaal uit hun dak gaan en tranen over de wangen lopen. Nou, ik heb dat nog nooit gehad. Bij geen ene zanger of band of wat ook. Ik snap het ook niet. Maar dan denk ik van ja.
0: Maar dat is mensen aanbidden.
1: Ik denk dat het, ik denk dat het een gemis is. Dat ze iets willen hebben wat tastbaar is.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Maar daar kunnen we helemaal voor uit ons dak gaan. Nou, jij zegt wel eens van Lina, van ik kan helemaal uit mijn dak gaan met God, weet je wel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar dan krijgt hij de eer, hè?
1: Ja, je hebt het.
0: Maar hoe schuilen we nou bij hem?
1: Ja.
0: Hoe kunnen we nou bij God schuilen? En niet op mensen vertrouwen. Hoe doe je dat dan? Hoe schuil je nou bij God?
1: Hij is een schuilplaats, ja. Ik denk alles waar je mee bezig bent, met mensen of wat ook.
2: Mm-hmm.
1: Dat je zegt van, lees het woord van God.
0: Mm. Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Daar kan je in schuilen als het ware.
0: Ja, dat is onze
1: schuil. Je krijgt soms ook gewoon antwoorden, hele duidelijke antwoorden als je wat aan het lezen bent. Denk je, yes. Die had ik nou net nodig.
0: Ja.
1: Maar soms ook wel van mensen die dan ineens bellen. En ik heb een tekst voor je. Of een appje. Tegenwoordig kan dat, hè? Appjes. Ja.
2: Klopt.
1: Of in de dienst. Dat je ergens mee zit en er komt ineens een tekst. En denk je van, wauw. Ik moet hier echt zitten vanmorgen. Weet je, om die tekst...
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, soms kan je het hebben dat je denkt van ja, dat is echt een boodschap voor mij.
1: Ja.
3: Ja.
0: Zo komt God je tegemoet.
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar een lied luisteren van Opwekking. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. Het is 640 uit Opwekking.

0: We gaan weer verder. We zitten in Psalm 118. Malte, zou jij weer uit het boek even willen lezen van 10 tot en met 14?
1: Zeker. Toen ik van alle kanten werd aangevallen, heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Heere. Toen ze mij omringden, heb ik ze in de naam van de Heere neergeslagen. Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen, maar ik heb ze uitgerookt. Ik heb hen neergeslagen in de naam van de Heere. U hebt mij flink te pakken gehad. Ik was zelfs gevallen, maar de Heere hielp mij. De Heere is mijn kracht en ik zing een loflied voor hem. Hij heeft mij bevrijd. Amen. Luister, vanuit de huizen van de gelovigen klinken overwinningsliederen en lofzangen. De rechterhand van de Heere is sterk en doet grote dingen. De rechterhand van de Heere helpt mensen overeind. De rechterhand van de Heere is sterk en doet grote dingen. Ik kom niet om in de strijd, maar zal overleven en iedereen vertellen wat de Heere heeft gedaan. Mooi, hè?
0: Amen.
2: Prachtig.
0: Heel mooi. Heel erg mooi zelfs.
1: Ja.
0: Nou, kun je daarvan vertellen? Je vertelde zo uit je hart van ik heb ze uitgerookt. Heb je een voorbeeldje of zo?

0: die, dat ze de bijen niet mm-hmm. bij hun gezicht konden komen. En wat ze ook gebruikten was een pijp. En dan gingen ze roken. En daardoor werden de bijen rustig en raakten ze enigszins bedwelmd. En dit gebruikt eigenlijk de psalmdichter om, om te zeggen van ja, als je Gods eer en lof zingt,
1: ja,
0: dan bedwelm je de machten van de duisternis. En ja, dat vind ik zo'n mooie. En je vijanden. En dat vind ik zo'n mooie. Vind ik zo prachtig dat het hier staat. Gewoon zo'n vergelijking wordt er getroffen. En ja, dan is het duidelijk. Dan wordt iets duidelijk.
2: Ja.
0: Dan ja. Als je hem eer geeft en lof zingen, overwinningsliederen zingt.
1: Ja.
0: Dan moet de vijand moet wijken. Die moet terrein verliezen.
2: Precies. Halleluja.
0: En die wordt bedwelmd.
2: Amen.
0: Dat vind ik prachtig.
1: Maar je werd wel beproefd dus.
0: Ja.
2: Weet je wat Jacobus zegt van beproevingen?
0: Mm-hmm.
2: Hij zegt, Jacobus 1 vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispt zijt en in niets tekort schiet. Ik ga het nog een keer lezen. Houd het voor enkel vreugde. Meestal gaan mensen klagen als ze beproefd worden. Hey, de Bijbel spreekt heel andere taal. Laten we dat goed horen. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dat zegt Jacobus. En nou zegt Petrus ook nog wat hoor. Die zegt precies hetzelfde. En Paulus eigenlijk ook. Maar ik houd maar even op 1 Petrus 1 vers 6. Verheug u daarin, ook al wordt gij thans. Hij heeft het dus ook weer over verheugen. Niet klagen, maar verheugen. Verheug u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Halleluja. Hem heb gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem geloof gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt. En dat is de zaligheid der zielen. Super, hè?
0: Wauw.
2: Dus, hey, we worden beproefd, maar we zullen ons verheugen. Dat is het antwoord. We schuilen bij de Heer. Hij zegt, verheug je maar. Dat is heel wat anders dan klagen. Het zijn genoeg klagers. Daar help je elkaar niet mee.
1: Maar, nee, daar help je ook de situatie niet mee.
2: Hè? Nee, maar je mag het delen. Je mag wel dingen delen. En dan kun je elkaar bemoedigen als je in een beproeving zit.
0: Ja.
2: Dat is mooi. Dat is geweldig mooi. Ja. En dan kom je alsnog in overwinning terecht.
1: Ja.
0: Ja.
2: Want je had iets over het tot heil geweest zijn. Hè? Daar wilde even op ingaan. De Heer is mijn sterkte in mijn psalm.
0: Ja.
2: Hij is mij tot heil geweest.
0: Ja, en bij heil, als je in de grondtekst kijkt, staat er het Hebreeuwse woord Yeshua.
2: Oh, prachtig.
0: En dat is natuurlijk Jezus. Hè? Hij is het heil. Is samengevat, wordt samengevat in zijn naam. In zijn naam is de redding. In de naam van Jezus. En vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: Dat daar gewoon, want heil, ja, wat is heil? Is natuurlijk heel veelomvattend. Is redding, is voorspoed. Maar samengevat, allemaal onder de naam Yeshua.
1: Yeshua.
0: Fantastisch.
2: Ja.
1: Ik vind de naam sowieso mooi, Yeshua.
2: Ja, Yeshua.
1: Dat heb je ook natuurlijk als je in Israël bent geweest, dan hoor je dat niet anders.
2: Ja.
1: Bij de Messiaanse Joden, dan lekker zo zeggen.
2: Net als Abba vader. Het heeft hij.
1: Ja, ja.
2: Zij zeggen, in Israël zeggen de kleine jongetjes Abba.
1: Ja, Abba.
2: Dat klinkt mooi.
1: Abba.

0: Abba is het dan, ja. Abba.
1: Abba.
0: Ja. Het is een beetje, ja.
1: De Heer is mijn sterkte in mijn psalm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus er komen liederen naar boven als we door beproevingen heen gaan.
0: Ja.
1: Dat is heel wat anders, hè?
2: Klopt, ja. Klopt. En dan, ja, ik zie het zo voor me, dat is een deel van onze geestelijke groei. Als wij problemen meemaken, dan ja, kan je er in principe op twee manieren reageren. Je kan je te neergedrukt voelen en, ja. En in die problemen opgaan. Maar je kan het ook zien als een uitdaging. Dat God je er bovenuit haalt.
0: Ja.
2: En dat je mag groeien in de Heer.
1: Dat je er sterker door wordt.
2: Ja.
1: Ja, want beproevingen komen niet van God vandaan. Dat weten we. Maar hij gebruikt het, zodat wij sterk worden.
2: Zo is het.
1: Tot eer van zijn naam. Ja. Dat is slim.
0: Goed slim. Dat je vraagt inderdaad, wat is de bedoeling hiervan? Dat, je mag alles aan hem vragen. En dat mag je ook aan hem vragen. Wat is de bedoeling hiervan? Ik zie het nu nog niet, maar ik vertrouw u wel.
1: Hmm.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Alle
0: Je had het over er staat niks bij van, hoe heet het? Waar de psalm vandaan komt eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: Ik heb hier weer dat boek van kaf tot kaf.
1: Ja.
0: Die schrijft, ik weet niet of dat zo is, maar dat is wel uitgezocht. De Joden zingen de psalmen 113 tot 118 bij het paasfeest. Dit was dus een van de psalmen die de Heer Jezus zong voordat hij naar Gethsemane ging om te bidden.
1: Ja.
0: Okay. En dat staat weer in Matthäus 26, vers 30. Maar dat hangt dus samen met die psalm. Als u wist dat u op punt stond onrechtvaardig ter dood te worden gebracht, zou u dan in staat zijn om lofprijzingen tot de Heer te zingen. Dus het is een, ja, het is een messiaanse psalm wat hier staat. De menigte riepen toen de versen 25, 26, toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Dat staat ook in Matthäus 21, vers 9.
1: Ja. Daar komen we nog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, ja. Hij is dus heel, die psalm is behoorlijk gebruikt.
1: Ja, ja. Dus Jezus gebruikte juist deze psalm vlak voordat hij ging sterven.
0: Ja.
1: Want, dan zie ik altijd voor me, hij zag ons dat wij het zouden pakken. Hm. En daarom kon hij toch lofliederen zingen en zich verheugen.
0: Ja.
1: Want hij moet zich onwijs verheugd hebben, hoor.
0: Ja.
1: Zo wordt het Engels uitgedrukt. Want hij zag, er komen gelovigen die dat pakken. En ik doe dit lijden niet voor niks. De mensen gaan het pakken. En ja, daarom deed hij het.
0: Ja, er staat hier ook bij. Maar het is ook een lofpsalm waarin God wordt gedankt voor de bevrijding uit de moeilijke situatie.
1: Oké.
0: Okay. Met bevrijding te maken.
1: Ja.
0: Hè? Dat is...
1: Absoluut.
0: Aan de hand van de Heer kunnen we de overwinning geven.
1: Ja.
0: Die we nodig hebben.
2: Ja.
0: Als je omsingeld wordt door de vijand.
1: Kijk, alle volken omringden mij. De naam des Heeren heb ik ze niet.
2: Ja. Ja, sommigen dus zeggen dat in dat psalm is van Mozes. En dat is ook... dan lijkt het ook wel logisch dat Jezus die gezongen heeft. Hè? Want Mozes gaf de bevrijding uit het land van Egypte. En werden die liederen misschien gezongen, inderdaad, op het Pesachfeest. Ja. Op het huidige paasfeest. Ja, ik kan me zo goed voorstellen.
1: Ja.
2: Ja.
1: De Bijbel is gewoon actueel.
2: Amen.
1: We gaan naar een volgende lied luisteren van Opwekking 641. U heeft mij voor uzelf gemaakt. En mijn hart is onrustig. Tot het rust vindt bij u.

0: Ja, dit is Radio Soest en we zitten in Psalm 118 vanaf 15. Zou je dat willen lezen, ja. Ineke?
1: Hoort jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren verhoogt. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heren vertellen. De Heren heeft mij zwaar gekastijd. Maar aan de dood heeft zij mij niet overgegeven.
0: Nog maar even verder.
1: Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid. Ik zal daardoor binnengaan. Ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren. De rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ik loof u, omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heren is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Nog verder?
0: Amen. Nee, tot zo eerst maar. Hoort jubel, zang en zegen. Zang in de tenten.
1: Zegenzang, ja.
0: Tenten der rechtvaardigen. Mm-hmm. Dan wordt er gezongen, hè? Dan wordt er gezongen.
1: Ja.
0: Wie gaat hier verder nog even?
2: Ja, ik vind trouwens, ja, ik vond het mooi. Ik zat eventjes te kijken in de grondtekst. En daar staat toch ook weer... ja, dat staat dan in het Engels. The voice of rejoicing and salvation. Dus dat is de jubelzang. En daar staat weer bij salvation staat weer Yeshua.
0: Mm. Okay.
2: Dus is het lied van Yeshua.
1: Yeshua.
2: Die overwinning geeft. Mm. En heeft behaald. Dus ja, wilde ik even niet jullie onthouden.
0: Yeah.
2: In de tabernakel staat hier. In de tenten der rechtvaardigen staat hier.
1: Ja.
2: En de rechterhand van de Heer... Ja, doet grote dingen. Die verhoogt.
1: Ja.
2: Prachtig. Prachtig.
0: En ik zal niet sterven, maar leven. Want ik zal de daden des Heren verkondigen.
2: Ja.
0: Daarom is het, hè? Waarom leven we? Om de daden des Heren te verkondigen.
1: Precies.
2: Ja.
0: Geloof komt door het horen. Dus wie dat hoort, kan geloof laten opwekken in het hart.
1: Hm.
0: Dat is voor iedereen. Voor luisteraars, voor ons. Iedere keer wat je weer als je woorden hoort van leven uit het woord, dat is kracht. En dan kan je geloof opwekken in je hart. Zo komt geloof tot stand. Door het horen van het woord van Christus.
1: Daarom vind ik altijd getuigenissen zo mooi.
2: Ja,
0: daarom is het zo belangrijk.
1: Je moet elkaar niet onthouden.
2: Nee. Klopt.
0: Nee,
2: klopt.
0: Ja.
1: Ik zeg het altijd als ik het wel eens hoor. Dan zeg je, oh, dat moet je vertellen. Jong. Ja, maar nee, dat moet je gewoon vertellen. Want ja, dat is ter opbouw van de gemeente, van ons, zeg maar. Ik vind het prachtig om dat om zijn daden, zijn wonderen te vertellen.
0: Daar wordt hij door verhoogd. Hè? Daar wordt verhoogd. En soms zijn mensen geloof doen.
1: Ja.
0: Nou, die God wil ik wel eens leren kennen.
1: En soms zeggen ze, ja, maar het is maar iets kleins of zo. Ik zeg, juist de kleine dingen, mm-hmm. die moeten we naar voren halen. Want ook daar is God in. Mm. Daar laten ze zich zien en dan laten we hem daarvoor eren en prijzen. Want hij is het waard.
2: Zo is het.
1: Ja.
2: Ja. Mm.
0: In 22, dan kunnen we even gaan naar Matthäus 21, vers 42. Want de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden.
2: Ja.
0: Ik zal er even naartoe gaan, Matthäus 21.
2: Ja, 42, vanaf vers 42.
0: Wil jij dat lezen, Malte?
2: Ja hoor. Hebt gij nooit gelezen in de schriften... De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen.
0: Ga maar even door hoor.
2: Daarom, ik zeg u, dat het Koninkrijk God van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Het gaat natuurlijk over die overpriesters en die schriftgeleerden.
0: Ja,
2: Oh ja, daar staat. Oh ja, en toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen ze dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden.
0: Ja.
2: Dus dat was Jezus.
0: Ja, dat was Jezus. Nou wil ik even ingaan op. Kijk, die fariseeën hadden een hard hart. Wat is het belangrijk dat we een zacht, plooibaar hart hebben. Jezus heeft zich overduidelijk aan hen getoond. Heeft wonderen gedaan.
2: Ja.
0: Laten zien wie de Vader was. Overduidelijk. Hij was de hoeksteen. Maar ze hebben hem verworpen.
2: Ja.
0: Laten we dat nooit doen. Laten we dat niet doen. Laten wij een zacht, plooibaar hart hebben. Zodat als het woord tot ons komt, dat het ook opnemen.
2: Mm-hmm.
0: En nou, het geloof komt door het horen van het woord van Christus. Christus spreekt nog steeds. Halleluja.
2: Amen.
0: Hij spreekt en hij heeft mensen op het oog. Hij ziet verdriet. Hij ziet armoede. Hij weet van de roerselen van ons hart. En hij wil en ieder die nu luistert, tegemoet komen.
1: Hmm.
0: Verwerp hem niet als een hoeksteen. Maar voeg je aan deze geweldige Heer.
2: Ja. Ja, ik vind het mooi. Het verwijst natuurlijk naar Psalm 118, wat we nu net aan het lezen zijn. Want in de het boekvertaling staat er ook: nu blijkt hoe de steen die door de bouwvakkers werden weggegooid een echte hoeksteen is geworden. De Heere heeft daarvoor gezorgd en wij zien dat als een groot wonder. Dus Jezus gekomen is een groot wonder voor ons. Want we hebben het niet verdiend. We hebben niet dingen gedaan waardoor we dat ons in genade, of ja, het is gewoon pure genade.
0: Ja.
2: Pure genade dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan.
0: Ja.
2: En die hoeksteen wil ook zeggen, we hebben het echt nodig. Zonder die hoeksteen valt het gebouw in elkaar.
0: Ja.
2: En dat hadden die fariseeërs en die schriftgeleerden moeten weten, want ze kenden de schrift. Ze wisten van Psalm 118 af.
0: Ja.
2: Dus ze hadden dan moeten denken van, oh, dit mogen we niet uit het oog. Dat is vanuit God. Dat hij Jezus naar de aarde gestuurd heeft om hen te redden. En er is geen redding door de wet van Mozes.
0: Nee.
2: Wat zij dachten van, wij zijn toch kinderen van Abraham. En als wij ons aan de wet houden, dan zijn wij gerechtvaardigd. Nee, de rechtvaardigheid is alleen in de naam van Jezus.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Ja, daarom bidden we om een zacht hart.
2: Ja.
0: En als Jezus nu vandaag spreekt, dat we hem horen. Een plooibaar hart wens ik een ieder toe. We gaan nu luisteren naar weer een opwekkingslied 642. De rivier. Al mijn zonden, al mijn zorgen. Neem ik mee naar deze rivier. U vergeeft mij en geneest mij. Vader, kom en ontmoet mij hier.

0: Ja, we gaan weer verder. We zitten in Psalm 118, vanaf 24. Wil jij dat lezen, Malte? Het laatste stukje van...
1: In de NBV of in het boek?
0: In het boek maar.
1: Oké. Okay. En welke vers zei je?
0: 24.
1: Ja.
0: Psalm 118.
1: Ja. Deze dag heeft de Heere gemaakt. Het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren. Heere, geef ons bevrijding. Heere, geef ons welvaart. Gelukkig is hij die namens de Heere komt. Wij zegenen u vanuit het huis des Heere. De Heere is onze God. Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven. Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar. Bind ze eraan vast. U bent mijn God, ik zal u prijzen. Mijn God, u bent de Allerhoogste. Prijs de Heer, hij is een goede God. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Lees hem jij nog maar even in het gewone.
2: Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Zo'n mooi lied opgemaakt ook, hè? Dit is de dag. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegen u uit het huis des Heeren. De Heer is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heer, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid.
0: Amen.
1: Hmm. Ja.
0: Schitterend.
2: Mooi, hè?
1: Och, Heere, er staat Jehovah. En dat is de God die altijd al heeft bestaan.
2: Ja, ja.
1: Jehovah.
0: Dan lees ik even een stukje. Dit is de dag, hebben we gelezen, hè?
2: Mm-hmm.
0: En dan lees ik een stukje even uit Hebreeën 3, vers 15 tot 19. Als er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, dus dat is vandaag, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren het dan die, hoewel zij zijn stem hoorden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren gegaan? En wie heeft hij een afkeer gehad, 40 jaar lang? Was het niet hen die gezondigd hadden en wie lijken in de woestijn lagen? Aan wie zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan? Dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat ze niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Maar het is... heden indien gij zijn stem hoort. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft.
2: Amen.
0: Dus we kunnen heden binnengaan.
1: Amen.
0: De luisteraars, dat geldt ook voor u. U kunt heden binnengaan. Vraagt gewoon een gelovig ingaan op het woord van God. Een zacht hart, een plooibaar hart. Die gaat erin op het woord van God. Het woord van Christus.
1: Halleluja.
0: En als je dan verder gaat. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren.
1: Ja.
0: Dat werd ook tegen Jezus gezegd, hè? Gezegend hij die komt in de naam des Heeren.
1: Ja. Ja, bij de intocht in Jeruzalem, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Op zijn ezeltje.
1: Ja.
0: Toen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt. En daar hebben ze allemaal palmtakken neergelegd.
0: Ja.
1: En kleden.
0: Ja.
1: Om te vieren dat hij koning is.
0: En hij wil
1: ook. En hij wil ook koning worden van ons leven.
0: Ja, ja, halleluja.
1: Alleen zij dachten aan een natuurlijke koning. Zij dachten van de overheersing van de Romeinen is nu voorbij. Mm.
0: Yeah.
1: Maar dat was het niet.
2: Mm.
1: En daarom ging hij niet daarin door. Ik bedoel, hij wilde zich niet koning, een natuurlijke koning laten maken. Nee, hij wilde zijn koninkrijk laten vestigen. Ja.
0: Moesten nog even wachten.
1: Ja. Ja. Ja, dan moest eerst... aan het kruis voor ons sterven.
2: Ja. Maar er staat hier ook... ze zullen die woorden opnieuw zingen... als God hen bijeen verzamelt uit de volken... en hen weer in hun land brengt. Het is een lied dat u vandaag mag zingen door het geloof.
0: Ja, halleluja, ja.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat al eigenlijk, hè? De liederen gaan al door de wereld heen, hè? Het is een...
0: kan glideren, bedoel je?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, en ook dat volken bijeen verzameld worden. Hè? Er zijn heel veel
0: mensen worden bevrijd.
2: Ja.
0: Dat komt niet op het nieuws. Maar het gebeurt wereldwijd dat er grote wonderen gebeuren.
2: Ja.
0: Dat komt helaas niet op het nieuws. Misschien komt die tijd nog eens.
1: Ja. Ja, en zeker in deze tijd van verdrukking. Ook, je hoort het ook in Iran. Hè?
2: Ja.
1: Mensen komen daar... Nou, kunnen wij zeggen bosjes tot geloof, maar heel veel mensen komen daar tot geloof. Hoewel eigenlijk daar de grootste verdrukking is, maar door de verdrukking heen krijgen mensen dromen van Jezus, gezichten, zien een groot licht, waardoor ze Jezus ontmoeten. En ze hebben ook niks te verliezen.
2: Nee.
1: En wij hebben hier nog onze welvaart, die ons... Waarvan, dat hadden we al eerder gezegd, die ons soms afhoudt en tegenhouden van, oh, we kunnen het zelf ook onze boontjes wel doppen. Redden. We kunnen het zelf wel redden, maar nee, we hebben echt een redder nodig. We hebben iemand nodig die ons redt uit dit leven.
2: Ja.
1: Zodat we eeuwig leven mogen ontvangen. Het houdt niet op bij dit leven. Dat mogen we weten en dat is een heil. Dat is Yeshua, daar is Yeshua voor gekomen. Om ons dat te geven. Een cadeau.
0: Een groot cadeau.
1: Ja.
0: Een cadeau moet je uitpakken. Anders heb je er niks aan. He? Is toch zo? Een cadeau moet je uitpakken, anders heb je er niks aan. Hier staat ook, de Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten.
1: Ja.
0: Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Hoe zien jullie dat? Die feestoffers vastbinden. Hoe willen jullie dat vastbinden? Ik heb er wel een gedachte over, maar hoe denken jullie daarover?
1: Ja, ik denk dat moet je dus... Ja, dan moet je niet... Gods altaar, bedoel... Dan ga je in gebed, ga je naar God toe. En dan onze lofoffers. Bedoel, wij kunnen geen offers brengen, maar wij kunnen wel God prijzen. En dat is... Ja, dat is heerlijk. Dat vindt God geweldig. God de Vader vindt dat fantastisch. En dan mogen we vieren.
0: Yes, daar heb ik bij staan. Vergeet niet. Schrijf op. Je dank. Hè?
1: Ja, ja.
0: En dan bind je ze vast aan de...
1: Ja.
0: Aan de...
2: Ja.
1: Altaren.
0: Aan de altaren. Vergeet niet. Herinner je de goedheid van God.
1: De goedheid
0: dan bind je ze aan, aan de...
2: Noem ze.
0: Hè?
2: Noem ze.
0: Noem ze.
2: Ja.
0: En schrijf op.
1: Ja.
0: Zo vergeet je de dingen niet.
1: Ja, dat is mooi. Ja, waar je dankbaar voor allemaal voor bent.
0: Waar je dankbaar voor bent.
1: Ja,
0: oh, dat is zo belangrijk.
1: Ja,
0: dat is
1: klopt.
0: Echt. Je bent heel gauw geneigd te vergeten. Ik schrijf echt de dingen op.
1: Dat wil ik net zeggen.
0: Of ik hang er aan de muur iets wat niet... Ja. Of ik koop een ring. Maar ik zal het niet vergeten.
2: Mm-hmm.
0: Ja, want je beleeft zoveel.
2: Ja.
0: Je beleeft zoveel.
1: Ja,
0: dat is niet dat ben je door vuur gegaan of weet ik veel. Dat wil ik ook niet vergeten dan.
1: Ja, het is mooi om je elke keer weer te herinneren wat God in jouw leven heeft gedaan.
2: Ja.
1: Dat getuigenis.
2: Hij doet altijd wat.
1: Ja, precies.
0: Hij heeft me uit de dood gered.
2: Ja.
0: Van een zinloos bestaan heeft hij een zinvol bestaan gegeven.
1: Halleluja.
0: Dat is toch niet geweldig. Ja. En zo doet hij zoveel.
2: Daar mogen we van getuigen.
0: Daar mogen we van getuigen. Gij zijt mijn God, u zal ik loven.
2: Nou ja, als je het over danken hebt, dan moet ik denken van... laatste preek erover. Van, als je 's morgens wakker wordt, begin dan eerst met danken.
0: Okay.
2: En hou je niet meer op.
1: Hmm. Ja, dat is mooi. Ja,
0: als je het onthouden hebt.
2: Ja, de rest gaat... Nee, gewoon danken voor wat je al hebt.
0: Ja.
2: Nou, je hebt een warm bed waar je in ligt.
0: Ja.
2: Je hebt eten.
0: Geweldig.
2: Je hebt kleren.
0: Ja, God is goed.
2: Nou, ga zo maar door.
1: Absoluut.
0: Wij gaan naar een volgende lied. Maar we eindigen met loof de Heer, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zullen we nog één keer met elkaar zeggen... Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we naar het lied. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. Dank u, Heer. En het is 643 uit Opwekking.

Ons uur samen de Bijbel lezen is weer voorbij. Ik dank de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng en Yvonne Westheide voor de verzorging van de techniek. Mijn naam is Lina Hederik. Gaaf dat u luisterde. Niets gaat boven een vertrouwelijke omgang met onze Schepper. Ontvang zijn vrede en liefde. Graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur.

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1... waarin een grote selectie uit de licht klassieke muziek... met onder andere componisten als Grieg, Bach, Tchaikovsky, Pachelbel, Beethoven en Khatchaturian... en dat vooral in het eerste uur. En de techniek wordt verzorgd door Vakbros. We gaan van start met de componist Vivaldi, namelijk de Lente en het Allegro uit de Vier Jaargetijden. En we horen hier de violist Nigel Kennedy samen met het English Chamber Orchestra.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Emeland 1. Muziek van Vivaldi. Allegro uit de Vierjaargetijden. En we hoorden hier de violist Nigel Kennedy samen met het English Chamber Orchestra. Dan gaan we nu naar de componist Orff. Namelijk O Fortuna uit Carmina Burana. En de Carmina Burana is eigenlijk een middeleeuws manuscript dat gevonden werd in de abdij van de Benedict Burn in Beieren. Componist Orff liet zich door de tekst inspireren. Van zijn bewerking is vooral het lied O Fortuna bekend. Dat gaat over hoe het lot en geluk niet beïnvloedbaar zijn.

Dit was O Fortuna uit de Carmina Burana van de componist Orff en vertolkt door het Philharmonia Chorus en Orchestra te Londen onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Muti. Het volgende stuk is van de Noorse componist Edvard Grieg, de Morgenstimmung, eerste deel uit zijn Peer Gynt-suite, en we horen hier de Berliner Philharmoniker onder leiding van Jeffrey Tate.

Dit was de bekende Morgenstimmung uit de Per Gynt-suite van Edvard Grieg, Noors componist. En het werd uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Jeffrey Tate. De nu volgende compositie is van Johann Sebastian Bach, namelijk het R, tweede deel uit de suite nummer 3. En Bach's derde orkestsuite in D majeur, gecomponeerd in de eerste helft van de 18e eeuw, heeft een R als tweede deel, volgend op de Franse ouverture als openingsdeel. En de suite is gecomponeerd voor totaal 3 trompetten, pauken, 2 hobo's, strijkers, waarvan 2 vioolpartijen en een altviolpartij en basso continuo.

R uit de suite nummer 3 van Bach en uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van ditmaal Philip Letcher. In de rij staat nu Tchaikovsky. En Tchaikovsky heeft veel gecomponeerd, vooral 6 symfonieën en allerlei suites ook, Zwanenmeer. Maar ik laat u nu een stuk horen uit de beroemde Notenkraker suite. En de Notenkraker wordt vaak met kerst uitgevoerd. De Notenkraker wordt om deze reden dikwijls rond Kerstmis, zoals ik al zei, uitgevoerd. En daarnaast wordt de muziek van de Notenkraker ook vaak uitgevoerd tijdens gewone concerten. Reguliere concerten in het concertgebouw. Over de hele wereld trouwens. Dit wordt dan vaak een Notenkrakersuite genoemd. En het orkest speelt dan vaak een selectie van delen uit het ballet. En ik laat u nu horen de Bloemenwals, uitgevoerd door London Symphony Orchestra onder leiding van André Preven.

Tchaikovsky, de bekende bloemenwals uit de Notenkrakersuite. En het werd gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde André Previn. En Previn was een componist, vooral pianist ook, en dirigent. Een Duits-Amerikaans pianist, componist en dirigent moet ik eigenlijk zeggen. En voordat zijn familie in 1937 naar Parijs verhuisde, studeerde Previn al aan het Steintjes Conservatorium in Berlijn. Na verdere studie aan het conservatorium te Parijs vluchtte de Joodse familie in 1941 voor de naziterreur naar de Verenigde Staten. En Previn heeft veel compositie op zijn naam staan en heeft ook een groot aantal symfonieorkesten gedirigeerd, waaronder het Houston Symphony Orchestra, de London Symphony Orchestra, de Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Londen en het Oslo Philharmonisch Orkest. We gaan nu naar de componist Pachel Bel in het stuk dat heet de Canon. En het wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Voor u werd uitgevoerd de kanon van Pachelbel en gespeeld door de Academie van St. Martin de Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. En ik kan u nog melden over deze kanon. In D majeur is het beroemdste stuk van de componist Pachelbel. En dit stuk is de enige kanon die Pachelbel geschreven heeft. De muziek is te vinden op vele klassieke cd's, samen met werken als Air op de G-snaar van Johann Sebastian Bach. En u hebt het wel gehoord, het hoofdthema in dit stuk wordt gespeeld door de bas en komt terug in allerlei andere strijkersgroepen. Gaat eigenlijk eindeloos door en ook herhaald. Het volgende stuk is muziek van de Duitse componist Beethoven en we gaan luisteren naar Für Elise, gespeeld door Alexis Weissenberg op de piano.

Het was Für Elise van Beethoven. En het werd gespeeld door Alexis Weissenberg. Het verhaal gaat dat Beethoven voor Elise het muziekstuk als aandenken had gegeven. Elisabeth is vanwege de naam al een stuk aannemelijker. Ook is er een brief bewaard gebleven waarin zij Elise wordt genoemd. Het zinnetje wat Beethoven schreef zou daar tevens beter op aansluiten, omdat er staat ten herinnering aan. De volgende componist is de Russische Khachaturian. En wel in zijn beroemde adagio uit Spartacus.

Dit was de beroemde melodie in het adagio uit Spartacus van de Russische componist Khachaturian. En we hoorden hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de componist zelf, Aram Khachaturian. En dan kan ik nog melden dat dit adagio van Khachaturian was niet langer een liefdesdans, maar illustreerde in de beroemde tv-serie Die Oneiden Line de eerste beelden van op zee deinende schepen. En dat paste zo goed dat deze muziek vanaf begin 70 jaren eigenlijk een soort synoniem van de zee werd. Prachtige melodie en muziek. Ons volgende stuk is muziek van Mozart. En wel een gedeelte uit zijn beroemde pianoconcert nummer 21.

prachtige compositie van Mozart. Namelijk het Andante uit het 21ste pianoconcert. En we hoorden hier de pianist Christian Zacharias. En ik wil u nog vertellen dat compositorisch, ritmisch en technisch zit dit heel knap in elkaar. Door in de begeleiding 3-2 heet dat. Tegen 2. En die 2 zit in de melodie. Dus je krijgt een soort ritme als... Fantastisch is dat om te horen. Het laatste stuk wat wij in dit uur doen is muziek van Saint-Saëns. Namelijk De Zwaan uit zijn Carnaval des Animaux. En we horen hier de celliste Hanna Chang samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin.

Saint-Saëns de Zwaan, uitgevoerd door Hanna Chang Cello en dirigenten trouwens. Samen met de Philharmonie Orchestra onder Leonard Sletkin. Om 8:00 krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek op Emeland 1.

0: Katrien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek. En we beginnen zometeen met de prachtige en verfrissende overturen van Handel. The Arrival of the Queen of Sheba met die prachtige hoboos soli. En u krijgt daarna muziek van onder andere Beethoven, Rossini, Puccini, Saint-Saëns en Verdi. Maar ik laat u nu kennismaken met die prachtige overturen.

Overture of the Queen of Sheba uit Salomon. En vertolkt door die academiaatje Martin de Fields. Wat u al meerdere malen heeft gehoord, dit orkest. In deze uitzending onder leiding van Sir Neville Mariner. De volgende componist is wederom Bach. Allegro uit zijn Brandenburgs Concert nummer 4. En u gaat naar deze muziek luisteren onder de techniek van Varkenbrands.

Allegro uit het Brandenburg Concerto nummer 4 van Bach. En uitgevoerd en gespeeld door Yehudi Menuhin viool, Christopher en Richard Taylor fluit, samen met het Bass Festival Orchestra onder leiding van Yehudi Menuhin. De vijfde symfonie van Beethoven staat nu op het programma in C mineur, werd tussen 1804 en 1808 geschreven in Wenen. De vijfde van Beethoven is een van de populairste en bekendste composities uit de geschiedenis van de klassieke muziek. En ook een van de meest gespeelde. En we gaan luisteren naar het eerste deel, Allegro con Brio.

Eerste deel, Allegro con brio uit de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. En gespeeld door de Philharmonia Orchestra te Londen onder leiding van de Italiaanse dirigent Riccardo Muti. Wij vervolgen ons programma, dames en heren, met muziek van Puccini. En u moet luisteren naar de bekende O mio bambino caro uit de opera Gianna Schicchi. Uitgevoerd door de wereldberoemde Montserrat Caballé en het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Charles McCarris.

Puccini, O mio babbino caro uit Giannacchici opera. En het werd vertolkt door de wereldberoemde Maria de Montserrat Viviana Concepcio Caballé. Geboren in Barcelona en ook overleden al daar. Het was dus een Spaanse operazangeres. En haar ouders waren bang haar voor haar geboorte te verliezen. En deden de belofte dat zij het kind zouden vernoemen naar het klooster van Montserrat als het levend en gezond geboren zou worden. In 1964 trouwde Montserrat Caballé met de Catalaanse tenor Bernabé Martí, met wie zij een dochter en een zoon kreeg. Hun dochter, ook Montserrat genaamd, werd ook sopraanzangeres. Dan zijn we nu aangekomen bij Rossini. En in de opening van dit programma Los Klassiek horen we altijd de herkenningsmelodie van het tweede gedeelte van de beroemde overture Willem Tell van deze componist. Maar ik laat hier nu de hele overture horen.

Fantastische en prachtige, briljante overture Willem Tell van Giacomo Rossini. Uitgevoerd door de National Philharmonic Orchestra. In Washington zit het orkest en de dirigent was Ricardo Chailly. Dames en heren, goede avond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Emeland 1 met een grote selectie uit de klassieke tot lichtklassieke muziek. En de techniek wordt verzorgd door Vakkenbras.

Ave Maria in combinatie van de componisten Bach en Gounod. In een arrangement van Hazel hoorden we hier de wereldberoemde sopraan Kiri Te Kanawa. Het is een Nieuw-Zeelandse operazangeres. En samen met het Marmon Tabernacle Choir en het Utah Symphony Orchestra onder leiding van de dirigent Julius Rudel. Dan zijn we nu aangekomen bij muziek van Litolf en wel het Scherzo-symfoniek. En we horen hier dus de pianiste Christina Ortes.

Scherzo symfoniek van de componist Litov en uitgevoerd door de pianiste Christina Ortiz samen met het Royal Philharmonic Orchestra te Londen onder leiding van Moshe Atzmon. Dan verplaatsen we nu ons even naar de componist Satie uit Frankrijk. En Erik Satie was een Franse componist en pianist. Satie leidde het leven van een bohemien en was maatschappelijk en een buitenstaander. Hij werd gezien als een kolderieke zonderling en provocateur. Wij gaan luisteren naar 1 Gypnopédie.

Het was Gimpoende, die gymnopedie nummer 1 van de componist Erik Satie. En uitgevoerd door het Orchestre Symphonique de Montréal, het orkest van Montréal in Canada. En onder leiding van de Franse dirigent Charles Dutoit. Dan zijn we aangekomen bij de laatste in dit programma Los Klassiek. En dat is muziek van Dvořák. En Dvořák was dus een Tsjechisch componist. En we gaan luisteren naar een stuk van hem.

Slavische dans nummer 1, opus 46 van de componist Dvořák. En het orkest was de Royal Philharmonic Orchestra, te Londen dus, onder leiding van de Tsjechische dirigent Antal Doráty. Dames en heren, dit was Los Klassiek met een grote selectie van klassieke muziek. Samenstelling HDG, techniek Vakbrals, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Daarna kunt u luisteren naar Je raakt er niet los van, gepresenteerd door Emmy van Twillet. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

God can do mighty things. Oh, we bless you and praise you.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
0: Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op